0: हर काम के लिए, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0765 3247 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 2 4। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 7 5 2 2 7 4। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, mijn lieve mensen, alles doen wij met mate. Overdrijven is ook een vak, maar dat doen wij niet. Ja, ze apko ek baar veer hartig se swagat kehti hoon. Radio Fahon ke program mein.

हाँ जी, रामदेव तेई तू कहते हैं कि अरे बातें सुन लो तो जरूर से सुनो, क्योंकि स्पेशल रामदेव चैती स्पेशल यहाँ से हो रहा है। In 1958 bracht hij het album King of Suriname uit. Dat wel in 1958. Dat ook bekend staat onder de naam The Stars Melody of Ramdeu Jaitu. Het album is mogelijk het eerste Baitagana album in Suriname en bevat religieuze en volksliedjes die hun oorsprong kennen in de regio rond noordoostelijk India en Nepal. En tijdens zijn reizen door het Caraïbisch gebied bouwde hij een naam op als zanger en harmoniumspeler. Met zijn album bracht hij, meneer Ramdeu Jaitu, niet alleen door in eigen land, maar in de hele regio. Hij reisde door naar Europa en vervolgens naar New York, waar hij in 1976 een optreden gaf. Heel bijzonder.

Ja, de best of Ramdeo Chaitu. Uw favoriete Fafahon Hindustani Radio Kejeriese. Meneer Ramdeo Chaitu was één iconische Surinaamse zanger en meesterlijke harmoniumspeler. Hij behoorde tot de pionier van de Baitagana. Ja, u hoort het goed. En wordt gezien als een van de eerste Surinaamse artiesten die deze muziekstijl op podium, op album uitbracht. Met zijn bijzondere stemgeluid, ja, met zijn bijzondere stemgeluid wist hij bovendien als een van de eerste Hindustaanse zangers uit Suriname een breed publiek in het Caraïbisch gebied te bereiken.

ook een van de beste muziek en ook best beluisterd muziek van meneer Ramdeo Chaitu. Meneer Ramdeo Chaitu was eerst een worstelaaropleiding in Suriname. Hij heeft in de gevangenis leren zingen. En van zijn sipier Johan Ali Wazir, die samen met Noor Pirkan en Pala de pioniers waren van de Baitagana in Suriname. Ja, mijn lieve mensen, u hebt het goed gehoord. Meneer Ramdeo Chaitu heeft in de gevangenis leren zingen en zijn guru, meneer de sipier. Die sipier was daar bij de gevangenis. De gevangenis Johan Ali Wazir, die samen met Noor Pirkan, meneer Shahid en meneer Shahid Pirkan, ke papa jo hai. Ja, Noor Pirkan en Pala, de pioniers, waren van de Baitagana in Suriname toen der

0: अवश्य जो गिर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। Either mens heeft in zijn leven, in zijn haar leven twee kanten. Ja, dat is wel waar. Als u daar lering van kunt uittrekken en zichzelf kan herstellen, verbeteren, dan bent u een goed persoon ook. Jo girker samhal jai use insaan kehte hai. Wat ik al eerder zei, ieder mens heeft in het leven twee kanten, zo ook hij. Gemaakte fouten kunnen we soms niet meer terugdraaien, maar we kunnen er wel lering uit trekken en anderen ervoor waarschuwen. Wie zijn wij om over een ander te oordelen? Zijn gezongen liederen, ja, meneer Ramdev Chaitu, zijn gezongen nummers zullen blijven voortleven in ons. Altijd herinneren aan de lessen die het leven ons leert, zodat we bepaalde fouten kunnen voorkomen. Dat is zeker zo. Ieder mens draagt zowel goede als minder goede kanten met zich mee. Ook hij. Fouten uit het verleden kunnen vaak niet worden uitgewist, maar ze kunnen wel dienen als waardevolle lessen voor onszelf en voor anderen. Wie zijn wij om de mens te veroordelen? Nee, nee. Hamko hak nahi banta koi ke veroordeel karne ke liye, anguri dikhane ke liye. Agar dikhana hai to apne grah bare mein jhaank ke dekho ki aap kitna pavitra hai. Zijn muzikale meneer Ramdev Chaitu, zijn muziek zal altijd blijven voortleven en een blijvende herinnering zijn aan de keuzes die we maken en lessen die we daaruit kunnen trekken. Ramdev Chaitu special apika faun hindustani radio ke jariye se
1: yaari bichhude yaar se ye dukh humse sahan jaye.

रात के सपना के बाद सैया सैया धुन होए, रामदेव चैत्यू के उस्ताद रामदेव चैत्यू के आवास में आपके लिए पेश हो रहा है। मेरदान मेरदान द्री देसेनिया द्री देसेनिया ना सैन ओवर लेडन हेव सैन म्यूजिक नोह आल्टाइट फोर्ट लेव सैन म्यूजिक नोह आल्टाइट फोर्ट इन ओंस en niet bij de Hindustaanse gemeenschap, maar zo'n beetje wereldwijd. Meer dan drie decennia zijn na zijn overleden. Zijn tijdloze liederen, mijn lieve mensen. Meer dan drie decennia. Na zijn overlijden heeft zijn muziek heel veel harten bereikt en leeft zijn muziek nog altijd voort. Zijn tijdloze liederen, unieke klank en culturele bijdragen blijven generaties verbinden zoals jong en oud. De Hindustaanse muziek, ofwel Noord-Indiaanse klassiek muziek, wordt traditioneel beoefend in een groot gebied dat zich uitstrekt over de tegenwoordige landen Bangladesh, Noord-India, Pakistan en zelf Afghanistan.

0: अवश्य तू ना डोले यार, तेरा पैसा डोले। Sommige mensen worden nooit vergeten, zoals bij deze meneer Ramdeo Chaitu. Staat Ramdeo Chaitu Ji, een levende, een legende, een idool, een voorbeeld, een inspiratie voor altijd in ons hart. En zijn lief en zijn muziek zal altijd voortleven.
1: Anjani ke Hanuman, Gauri ke Ganesh bhai.
0: Je muziek leeft voort, en muziek leeft voort. Je invloed is voor altijd dankbaar voor alles, voor altijd in ons hart. Jouw weg, jouw licht, jouw nalatenschap. Je bent en blijft een inspiratie. Ja, jouw weg, jouw licht, jouw nalatenschap. En je bent en blijft een inspiratie. Special, meneer Ramdeo Chaitu ke waste. Unhein bhi yaad kiya jata hai. Hamare khatir aaj kai peedhi इस गीत को भी दोहरा रहे हैं रामदेव चैती के गाय।

0: करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hemelstaan Radio. Radio Faro.
4: Digitale radio. Wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: Ja, mijn lieve mensen, u wordt weer van harte welkom geheten bij uw favoriete radio. Gyara Bachkar or Gyara Manit Guzar Gyahe Kitna Tufalag Yana. के 11:11 11 बजकर 11 मिनट गुजर गया है। स्वागत हो आप सभी को।

रिमेक रिमेक म्यूजिक आप सुने नीले नीले अंबर पर चांद जब छा जाए। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं, कहाँ पे लेकर चलते हैं जरा मिलकर सुनते हैं। Tractor met aanhanger is dinsdag op woensdagnacht van de weg geraakt en in een sloot beland. Dat gebeurde op de Kerkweg N446 tussen de Hoogmade en Woudbrugge. Op de aanhanger lagen hooiballen. Zuiderpark, ये Den Haag का Zuiderpark के समाचार आप जरूर से सुने। Zuiderpark maakt zich op voor 120.000 festival- en concertbezoekers. Snappen impact op omwonenden. Den Haag, wij snappen als geen ander dat dit veel impact heeft voor omwonenden. Begin de organisatie. 6 grote muziekfestivals en concerten worden namelijk in de komende 9 dagen georganiseerd in het Zuiderpark in Den Haag. Met tot 20.000 bezoekers per evenement belooft het druk te worden tussen zaterdag en volgende week zondag in stadsdeel Etscham. Het is altijd wel gezellig, zegt een buurtbewoner. Ik hoop altijd maar dat de wind goed staat, zegt Els eerlijk. Zij woont vlak achter het Zuiderpark. Het is altijd heel gezellig. De troep daarna is altijd wat minder, maar dat wordt steeds beter opgeruimd. En ook positieve kreten. De laatste jaren, zeker sinds het stoppen van Parapop in 2022, worden steeds vaker festivals en concerten in het Zuiderpark gegeven. Toen er voor het eerst een festival plaatsvond, trilde de voordeur. Dat is sindsdien gelukkig niet meer gebeurd. Het gaat om het vinden van een goede balans. Ja, mijn lieve mensen, vanaf zaterdag 4 juli zijn er 6 grote evenementen in Zuiderpark en ook in Den Haag. Voor alle dagen verwacht de organisatie.

Zaterdag 4 juli, zondag 5 juli, dinsdag 7 juli, vrijdag 10 juli, zaterdag 11 en zondag 12 juli. Er zijn verschillende missiegroepen die zich gaan opstellen voor ons. En wees erbij, wees erbij. En het is altijd, altijd gezellig. En zeg ik ook daarbij, wees voorzichtig.

Aan zijn Surinaamse bijtek Ghana, die heeft heel veel harten veroverd, u hoort het. Bij de enige echte, de eerste radiostation waar u zulke mooie liederen te horen krijgt.

0: Tussendoor, tussendoor luistert u naar goede tips voor ons leven te kunnen verbeteren en een powerful leven te hebben. 10 minuut baki he, 10 minuut baki he, 12 bajne me, aaj shanivar ke subah ki karyakram se aap aur main jude hai. Uska matlab yahan se main vigyapan laga deti hu. विज्ञापन के बाद आपसे फिर शायद हम जुड़ जाएंगे, देखेंगे कैसे सिचुएशन है.
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय VAHON Hindustani Radio.
2: दिस इज इट VAHON Hindustani Radio News. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij VAHON Hindustani Radio.

0: It's your moment. Bij Faun Yunistan hier, radio geniet u van oud en oud tot goud en goud.
1: Listen to me!
0: En een nieuwe liedje, het latest nieuw lied, hoort u als eerst bij Faun Yunistan hier, radio.

auto balant onderstboven en sloot. 20 minuut baki he half 1 honne kesare bara bajere me. Auto balant onderstboven en sloot langs provinciale weg. Gravenzande kan je baat he op de Naaldwijkse weg in Gravenzande is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto van de weg geraakt en in een sloot beland. Brommobiel neemt verkeerde afslag en rijdt bijna van Talut af. Midden Delftland kun je samatjare een brommobiel reed deze week een fietspad op. Reed een fietspad op in de gemeente Midden Delftland en dat liep niet goed af. De bestuurder kon niet verder en probeerde te keren, maar reed bijna daarbij bijna van het

Schip luidde Kejesamachare een merkwaardige gezicht in de zoete vensterpolder in Schip luiden. Al sinds vrijdag ligt er een betonwagen in een boerensloot nadat de berm onder het zware voertuig wegzakt.

लैदा के समाचार है और ये समाचार 25 यूनी के है। Op de A4 richting Amsterdam is donderdagochtend een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen en twee personenauto's betrokken waren. Eén persoon moest door hulpdiensten uit een auto worden gehaald. Een meisje van 16 overleden na ongeluk met boot. Jibi Samachar Leiden Kehe. Een 16-jarige meisje is overleden nadat ze afgelopen vrijdag overboord sloeg van een boot op de Rijn in Leiden. Ze raakte daarbij ernstig gewond en overleed later, meldde de politie woensdag. Grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden, flat ontruimd en straat afgezet. Je hebt hier Samachar Leiden bij een flat. Bij een flatgebouw in Leiden is een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden in een garagebox en een woning. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag massaal aanwezig in de Titus Brandsmalan, vlak achter het Bevrijdingsplein. De straat is afgezet en woningen worden ontruimd. Explosie midden in de nacht bij bedrijfpand. Den Haag. Bij een bedrijfspand op de Apeldoornse Laan in Den Haag is een explosie afgegaan. Volgens de politie gebeurde dat in de nacht van donderdag op vrijdag, vlak voor 2 uur in de ochtend. Toen de agenten arriveerden, woedde er een klein brandje bij de voordeur. Ook werden er restanten van zwaar vuurwerk aangetroffen. Het pand raakte beschadigd, maar niemand raakte gewond. Jongens komen met steekwonden naar ziekenhuis en gaan op de vuist. Twee jongen zijn dinsdagavond aan steekwonden in HMC Westeinden in Den Haag binnengelopen en bij de

een woning aan de Orlandostraat in Den Haag, is in de nacht van zondag op maandag beschadigd geraakt door een explosie. Een 26-jarige man uit Amerogen heeft twee jaar gevangenisstraf gekregen voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op de Malieveld van afgelopen september. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een steekincident in Den Haag. Dat gebeurde dinsdag om 7:55 s'avonds aan de Fluitenbergstraat. Een 33-jarige Hagenaar is aangehouden als verdachte.

ये प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम ना देना, नहीं ठीक नहीं है प्यार में गम ना देना किसी को, ये बहुत ही बुरी बात है। Vitaliteit, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, vitaliteit. Voel je goed, leef je best. Wat is vitaliteit? Ja, je zal uitleggen, wat is vitaliteit? Vitaliteit gaat over energie, balans en lekker in je vel zitten. Dat is vitaliteit. Kleine keuzes, grote effect. Voordelen van vitaliteit, dat zijn... Meer energie, mentaal sterk, verbinding, zorg voor jouzelf. Meer energie, hoe krijg je dat? Bewegen, eet gezond en slaap goed. En mentaal sterk? Neem tijd voor jezelf en denk positief. Verbinding. Omring je met mensen die je energie geven. Zorg voor jou. Je bent de belangrijkste. Kies wat goed voelt voor jou. Aap to samaj gaye na? Kyunki aap bahut samajdaar hai. Aankhon hi aankhon mein.

नदीम खान जी की आवाज में हमने सुने कि आंखों आंखों में हो गए आप और मैं दीवाने। बात तो सही है ना, आप भी दीवाने मैं भी दीवानी, तो दो दीवाने मिलके। खुद हेयर स्टाइल ना हेड स्पोर्टन, खुद हेयर स्टाइल ना हेड स्पोर्टन इस सेर बलांगरेक स्टर्कर वर्डन बकेंट बाय अ खुद हेयर स्टाइल। En daar is nodig goed slaap, water, voeding, rust, lichtbeweging en stretching. Slaap. Zorg dat je 7 tot 9 uur slaapt. Voeding. Eet eiwitten en koolhydraten. Bijvoorbeeld kip, yoghurt, fruit, rijst. Water. Drink voldoende water, minimaal 2 liter. Rust. Neem voldoende rust. Spieren groeien tijdens herstel. Licht bewegen. Rustig wandelen of fietsen. Stretching. Rekken en mobiliteit oefeningen. Veel mensen denken dat je alleen sterker wordt door hard te trainen, maar herstel speelt een net zo grote rol. Tijdens rust en slaap krijgen je spieren de kans om te herstellen en sterker te worden. Daarom is het belangrijk om voldoende te slapen, 7 tot 9 uur. Genoeg water drinken. Een goede voeding binnen te krijgen, zoals eiwitten en koolhydraten. Ook lichte beweging, zoals een rustige wandeling of fietsen. En wat stretching kunnen helpen om je herstel te versnellen. Kleine gewoontes maken uiteindelijk een groot verschil. Dat is een goed herstel na het sporten.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.

0: दोस्तों, गोरी तेरे नैनो में हम बस जाते हैं। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: और आज हम आप लोग को कुछ और गीतों से, आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों कुछ भोजपुरी सॉन्ग से। आओ मिलकर सुना जाए ये क्या है।

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: Aur dosto, aaj bhi kuch shair aur shairi lekar humne aa gaye hai aur kehte hai pyar ke प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम है आज हमार फिर भी कि कैसे है ना पूछो दिल की हकीकत मगर ये कहते हैं ना कहो ना पूछो दिल के हकीकत मगर ये कहता है कि वो भी बेकरार है जिसने बेकरारी किया है हमारे यारो हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
6: एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चलिए मिलकर सुनते हैं

0: solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: inmiddels gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio. Don't

0: Dus even over de kinderen, mam.
1: Ja, wij missen ze ook heel erg. Maar ze moeten nog een weekje bij jullie blijven.
0: Top. Dankjewel, mam.
2: Het ziet er naar uit dat we nog een weekje blijven.
3: Dat zijn vakantiediscounters. Die snappen vakantie.